0: Tintin.
1: Die beste muziek, de beste mix.
0: Radio Actief, mijn muziekkip.
2: Non-stop music, 24 hours a day.